0: Radio Boguía 88.9 te presenta Avance de Noticia a WO.
1: Botaribe frecuencia en Andi 88.9, Boguía F.
2: De grootste feesten, de grootste filmindustrie en heel lekker eten. En dan ook nog eens de meeste inwoners ter wereld. Met dat land wil je wel vrienden zijn, toch? Zeker wel, vindt Nederland. En daarom is de leider van dat land, India dus, hier op bezoek. Premier Narendra Modi mag eerst bij de koning en koningin op visite in hun paleis in Den Haag. Hoi. En daarna wil ook premier Jette nog even kletsen met de leider van India.
3: May I invite you to have a seat over there?
2: Ze gaan het hebben over hoe ze goede vrienden kunnen worden en meer kunnen samenwerken.
3: Zo.
2: Dat is belangrijk voor Nederland, want India is een enorm land met bijna 1,5 miljard inwoners. Aan een land met zoveel mensen spullen verkopen en er vrienden mee zijn, dat ziet Nederland wel zitten. En India zelf kan ook beter worden van een vriendschap met Nederland. Dat legt Davy Boerema uit, die voor het Jeugdjournaal in India werkt.
4: Er zijn heel veel redenen waarom India nog betere vrienden met Nederland wil worden. Een belangrijke reden is omdat via de haven in Rotterdam heel veel spullen Europa binnenkomen. En India wil die haven ook gebruiken om nog meer van hun spullen te kunnen verkopen. Een andere belangrijke reden zijn de computerchips. Die zitten in je telefoon, je laptop, je spelcomputer. En India wil die nu ook gaan maken. En dat willen ze gaan doen samen met Nederlandse bedrijven.
2: Eerder dit jaar waren Europese leiders al in India om het over samenwerken te hebben. Want door veel samen te handelen kunnen de landen meer geld verdienen. En nu reist de Indiase premier dus door Europa. En hij begint met een bezoek aan Nederland. Premier Modi komt ook kijken bij Indiërs die in Nederland wonen. En straks gaat hij ook nog door naar Zweden, Noorwegen en Italië. En ook daar zijn ze blij dat de premier komt. Want ook daar willen ze graag vrienden zijn met India.

0: Caribe Frecuencia Nandi 88.9, Bogia FM.
1: Radio Bogia 88.9 te presenta Avance de Noticia a Wo.
2: 88.9 Bo FM.
3: Nou, we hebben heel veel onderwerpen besproken. En zoals dat altijd hoort bij dit soort gesprekken, doen we niet al te veel uitspraken over de gesprekken die minister-president en ik voeren in de Kamer. Maar waar we natuurlijk naar kijken is het belang van Aruba. En wat er in de regio gebeurt. Dus vanzelfsprekend zijn dit soort onderwerpen onderwerp van gesprek. Waar we ook de samenwerking zoeken om uiteindelijk de goede dingen te doen. Nou ja, de belangen voor ons koninkrijk zijn groot. Venezuela is onze grootste buur. Dus dat betekent dat vanzelfsprekend we die situatie nauwgezet volgen. Ik ben ook zelf in contact met mijn Venezolaanse collega's. Wij volgen dat nauwkeurig. Gezien ook inderdaad de grote belangen die we in ons koninkrijk hebben met de relatie met Venezuela. Er is op alle uitdagingen, maar zeker ook alle kansen die er op de eilanden zijn, is er volop aandacht. Dus daar valt dit ook onder. Ja, die hebben we tot ons genomen. Daar hebben we inderdaad over gesproken. Maar ik kan nog niet veel verdere uitspraken doen over volkstappen. Maar iedere kans die gezien wordt op de eilanden, ook op Aruba, die verwelkomen.
4: Ja, om te beginnen hebben wij ook richting de minister van Buitenlandse Zaken onze waardering geuit voor de belangstelling en ook de betrokkenheid van het Koninkrijk in die moeilijke dagen. We hebben echt ook heel duidelijk aangevoeld dat het Koninkrijk één Koninkrijk was en dat de zorgen van Aruba en de andere eilanden ook hier zorgen waren en dat men veel inspanning heeft gedaan om ons als eilanden buiten het problematiek te houden en hebben de minister ook daarvoor bedankt en we hebben ook beklemtoond dat het een moeilijk moment was, maar het was ook een moment dat voor iedereen wel heel duidelijk is geworden hoe belangrijk het Koninkrijk is en hoe belangrijk het ook voor onze eilanden is dat wij hebben gekozen om binnen deze constellatie ook met de inbedding van de verschillende bevoegdheden waar Buitenlandse Zaken een koninkrijksaangelegenheid is, waar het Koninkrijk zich ook verantwoordelijk voor voelt. Dat was heel duidelijk op dat moment. Soms is het meer theoretisch lijkt het in de statuut zo geregeld, maar zijn momenten waar het op de proef wordt gesteld. En dat was zeker op dat moment. En verschillende andere onderwerpen van kansen besproken. Kansen met betrekking tot de MOU's die we ook hebben gesloten met de partijen zoals KLM en Schiphol voor de pre-clearance, maar ook met Wageningen. En de minister had veel belangstelling daarvoor. En hopelijk waar het past ook binnen het Nederlandse beleid dat wij daarvoor steun zullen krijgen.
5: Want de minister-president is al geweest, is onlangs geweest.
3: Ja, nou, dus we proberen ook, zeg maar, met het kabinet. De wereld is groot, ons koninkrijk is zelfs ook groot. Dus we zoeken naar wat zijn de beste momenten. Maar ik denk dat het een prachtig signaal is. Het was ook echt een prachtig bezoek van onze minister-president. Ja. En daar ben ik ook heel blij mee.
4: Ja, en wij waren ook bijzonder blij dat wij in een korte tijd zoveel koninkrijksmomenten hebben gehad. Op 18 maart bezoek van de koning. En daarna ook met de staatssecretaris van de Burg. En daarna de premier zelf. En die echt met veel betrokkenheid, maar ook met veel passie. Kijk naar de mogelijkheden wat er bestaat in de samenwerking, ook op de strategische aanpak van win-win mogelijkheden. Dus we zijn bijzonder blij met ook de reacties hier in Nederland voor ideeën van Aruba om het Koninkrijk in te vullen op een manier dat het een nieuwe meerwaarde krijgt. En dat voelen we dat ook nodig is voor deze tijd. Dat er een nieuwe reason why komt voor het Koninkrijk. Niet alleen een erfenis van het verleden, maar er ook een strategische waarde is in wat wij voor elkaar kunnen betekenen. En de MOU's die we net hebben getekend passen helemaal in die visie.
6: Bom de gas vestido nada vos stress, sem las. Passe e veres um dia na EcoGas. Três um cilindro de 20 libras baixinho. Paga somente 27,50 e cambia esse aqui para um completamente bem. EcoGas, tanque flé para São Nicolás. Clapa ser vivo de geluna para jabiar de 8 horas ainda para 5 horas tarde. E já sabra de 8 horas ainda de cujas do sol de merdia. EcoGas, econômico, rápido e confiável.
1: Radio Bogia 88.9 presenta un avance de noticia a Wo. ¿A qué hora más noticia a Wo?
7: 88.9 Bo FM.
0: Botaribe frecuencia en 88.9 Bogia FM.

Papa was goed, ik heb ook jou, die meneer Ching, dat meneer Ching van de Ging die zijn Anna school, Roman die Felix, dat Felix van de Ging. En wel, zo jou hamer Ryan, en moeder die kanser naar Hollanda. Daar hier ik leidde dat bij samen, pero hij me wakker en beker dan zag me anus die moorden, ik zei dat in diario. Dus, hoe heb ik hem? 42 jaar zo, moet je te jong.

0: Radio Boguía 88.9 te presenta Avance de Noticia a UO.
1: Bom de gás vestido na do stress? Sem las! Passar e ver um dia na EcoGás. Três um cilindro de 20 libras baixinho. Paga somente 27,50 e cambia esse aqui para uma completamente em. EcoGás, tanque flepa para São Nicolás. Clapa servivo de geluna para Javiara de 8h30 para 5h30. E já sabra de 8h30 de cujas do sol de merdia. EcoGás, econômico, rápido e confiável.
2: Ja, het was heel plezierig om opnieuw met de minister-president te spreken over de economische ontwikkelingen van Aruba en Nederland, maar ook over de sociale ontwikkelingen. En ja, het is heel belangrijk ook voor de Sociaal-Economische Raad van Nederland om op de hoogte te blijven van wat zich in Aruba afspeelt. Dus het was heel plezierig. We werken heel goed samen met de Sociaal-Economische Raad op Aruba. Dat doen we al jaren. Het is heel prettig om ook van de minister-president te horen hoe de situatie daar is. Maar wij hebben tussentijds op allerlei onderwerpen contact met SER Aruba. We werken als SER Nederland met de SER op Aruba, Curaçao en Sint Maarten samen. Overigens ook met de centrale dialoog op Bonaire, Stacia en Saba. En het is ontzettend belangrijk om binnen het Koninkrijk van elkaar te leren. Want je komt erachter dat vraagstuk of het nu gaat over renewable energy, of het gaat over arbeidsmigratie, of het gaat over de verduurzaming van onze economie. Dat zijn vraagstukken waar we allemaal mee te maken hebben in Nederland, maar ook in het Caribisch gebied. En van elkaar leren, daar begint het mee. En wij willen dat de komende jaren heel graag versterken. Om een voorbeeld te geven, wij hebben in Nederland hebben wij ook de situatie dat er een vrij grote groep op minimumloon leeft. En soms ook net daaronder zit. Mensen die meerdere baantjes hebben, die moeite hebben om alle touwtjes aan elkaar te knopen. En we weten dat dat op Aruba ook is en ook op Curaçao bijvoorbeeld zo is. Nou, we kunnen dus met elkaar ook de best practices uitwisselen van hoe kun je er nou voor zorgen dat het ook voor die groep die wat kwetsbaar is en in problemen zit, het leven toch beter wordt. En dat willen wij heel graag, om dat goed met elkaar uit te wisselen. De sociale dialoog, zo noemen wij dat ook, de dialoog tussen werkgevers, vakbonden en de overheid. Nou, die dialoog, die kunnen we ook tussen de landen hebben. Want u doet dat op Aruba ook met de SER. Wij doen dat in Nederland. Maar de werkgevers, de vakbonden en de overheden kunnen dat ook in samenwerking doen. En dat willen we heel graag versterken.
3: Pemijón Seguro, Pemijón Servicio, nuestra recomendable Bouhard Assurance. Tu teléfono 528-8888, Bouhard representa tu compañía de seguro aquí en Aruba. Botá otra sa,

0: algo bem preocupante. Banda com botim 3 fenêster a subir avião, vai Holanda, caminho com custo de vida, tá seguindo subir aqui na Aruba. Corrente, água, tá seguindo subir. Nós temos problema de nos beach, não, over-tourism, of the underdevelopment. Tour é tópico, não, é tá roupa importante. E nos pensionados, não, é, não, vai fazer essa plus. Nós temos problema, não, roupa sério na Aruba, para agora borraia, tanto ministro tá bula e abandonar a isla aqui. Para baile, vou pergunta, é tá assim, com. Esta sino cu a base di articolo 8 inciso 1 del regolamento di ordo tur minister promet con un subavion antico notifica parlamento e dia con anta bai e destination con anta bai e tambe e motivo de viaje chi cota e meta de viaje e pa nos sorpresa desagradabile nos sta waku un minister promet minister tan a Holanda. Pero a nós, que tenho controlado, se você está fazendo meu trabalho de controle, meu trabalho ainda nós não arranha nenhum two-stem, não manda nenhuma informação tocante de viagem de primeiro-ministro na Holanda. Banda de ser, nós temos o ministro Geoffrey Weaver também viaja para a Holanda. E a nós vai fazer nosso trabalho de controle, questionar para que eu vou para a Holanda. E tampouco está via médio da imprensa, bolso médio no mês, bolso médio mês, e não se bem saco o senhor Geoffrey Weaver está rolando para a papia de desmantelação de uma refineria. De que dia, por exemplo, de que dia o ministro Geoffrey Weaver está ministro encargado com energia? Ah, mas não está compro de com o governo aqui da traja. E é único, o mitinco do na César, o que está de César, no caso, que a manda, basar o artigo 8, inciso 1 de nosso regulamento de ordem, da senhora Gerlin Cruz, que avisa que está em Holanda, dentro do período de 17 para 22 de maio, então e não para sobre, está para o que está trata, introdução formal de nosso ministro plenipotenciário na Aruba. Isso aqui está algo grave, atrópico, que passa em nosso parlamento, mais still, nenhum gente está dizendo nada. A nós como fração de PPA, que está fazendo nosso trabalho de controlar, nós temos que sair e denunciar isso aqui. Um ministro que está vai atender aspecto não com nota de sua carteira. Nós estamos pedindo desmantelação. E quem avisa para desmantelar? Nós acabamos de papo com o ministro, o primeiro ministro Rob Yeltsin, no caminho que nós estamos buscando dois pilares econômicos, a dona tanto apresentação de Grêmio, de profissional não para o que está indústria petroleira, ao ministro de subir avião sem notificar parlamento de Aruba que está vai tomar viaje vai para arriba um carteira com nota sua carteira. Então isso aqui é algo muito lamentável e nosso primeiro ministro também não manda nenhum anúncio, notificação baseado no regulamento de ordem que está vai viajar para Holanda ou viaje de trabalho. Então isso aqui é algo que não por é algo que nós está denunciar categoricamente aqui dentro do pueblo de Aruba.
1: Mientras tanto, me tengo pisado que no se recibió un comunicado. Of a reminder, lo cual como no te comprende, me te quiere que coque va directamente para Holanda. Un persbericht de partido Movimiento Electoral y Pueblo, que te pises en aquí. Uy. Ehi, mi dà tipo un drago, potete chiedere quello che non si può in casa, non si può in casa? No, mister, non si può in aumentare e cose che per me può essere buono. E persbericht, tre volte a rimi, o se chiede da giusto. Persbericht, mijn fractie slaat alarm. Parlement maanden genegeerd terwijl minister naar Nederland afreist over raffinaderij. De MEP-fractie heeft vandaag formeel haar ernstige bezorgdheid kenbaar gemaakt van zowel de voorzitter van de Staten als de minister van Economische Zaken, de heer Geoffrey Weaver, naar aanleiding van het uitblijven van de openbare vergadering in zaken motie 2. Motie 2 werd unaniem door de hele Staten aangenomen en instrueert de regering AVP Futuro om te blijven zoeken naar economische ontwikkeling op het gebied van olie en gas. En naar aanleiding hiervan diende de MEP-fractie reeds op 2 maart een verzoek in voor een openbare vergadering met de minister van Economische Zaken om de uitvoering van de motie te bespreken. En vervolgens werden herinneringen gestuurd op 1 april, dus rappel, 16 april, 23 april, 11 mei. Nou, moet je hamer. Voorzitter, die malle VMS, wat dat? Wat een pioco, mijn heer is een burico. Ik ben sorry, wat een pioco Edgar, mijn heer is Edgar Cruz. Kon je mijn hamer troffen? Edgar Vrolijk. Te komen, wow, meneer. Snink, dat kijk eens aan kita. Wat een bos de beest te hanteren, meer zo'n praktica. Die gaan we jaren anterior. En dat is weer bos de beest, het parlement doet toch geen stempel parlement. No por. Tot op heden, met de Bisa, werd de vergadering echter nog steeds opgeroepen. De situatie heeft volgens de MEP-fractie inmiddels een bijzonder ernstige wending genomen, nadat vandaag bekend werd dat de minister van Economische Zaken met urgentie naar Nederland is afgereisd voor gesprekken betreffende de ontmanteling van de raffinaderij, een ontwikkeling die volgens de fractie lijnrecht staat, wanneer moet je allemaal die PPA-KBBISA, tegenover de geest en doelstelling van de unaniem aangenomen motie. Bon, Namibisa, Mike de Missa, come in, beta Mike. Kijk wat de pensen die koki. Tabo kostnang, tabo enenang. Het is onbegrijpelijk dat de minister maandenlang geen tijd heeft om naar het parlement te komen om een unaniem aangenomen motie te bespreken, maar wel met urgentie afreist naar Nederland om onderhandeling te voeren over een traject dat daar tegenover lijkt te staan. Aldus de MEP-fractie. In haar brief aan de voorzitter van de Staten stelt de fractie dat het uitblijven van de vergadering niet alleen schadelijk is voor Aruba, maar ook voor de institutionele gezag en het imago van het parlement. En volgens de fractie ontstaat hierdoor het beeld dat unaniem uitspraken van de Staten zonder gevolg kunnen blijven. Claro, dan zei de president que te creando. Daarna stuurde de fractie een afzonderlijke brief aan de minister van de Economische Zaken, waarin kritiek wordt geuit op wat de fractie omschrijft als een gebrek aan respect voor het parlement en voor de democratische besluitvorming. De MEP-fractie benadrukt dat de Staten het de hoogste democratieorgaan van het land zijn en dat de unaniem aangenomen moties niet genegeerd of omzeild mogen worden. De fractie roept daarom om met spoed alsnog de openbare vergadering bijeen te roepen, zodat volledig transparantie kan worden geboden over de uitvoering van de motie 2, de gesprekken rond de raffinaderij en de verdere beleidsrichting. Is zeker lo que con MEP Amanda. ¿Qué hora? No me pensaba qué hora. 3:54. Un hora pasa. Vamos a recibir un email aquí. Hola, que me busca para guacli y él y él. Me tiene carta aquí en andame.

0: Koninkrijk. En wij moeten ook in Nederland uitdragen dat we veel baat kunnen hebben bij de kennis en de ervaring die in het westelijk gebied bestaat, dus het Caribische deel van ons koninkrijk. Dat moeten we als een waarde zien. Het is buitengewoon interessant, dus de visie van het kabinet spreekt heel veel leden zeer aan. En daar hebben we natuurlijk ook een paar vragen over gesteld, maar ja, dit is, weet je, dit is één van de gesprekken die we met elkaar hebben. We hebben er veel met elkaar en de kern is eigenlijk, laten we nou elke keer proberen de waarde van het Koninkrijk positief te formuleren. Dat is uiteindelijk in het belang van de mensen hier en de mensen daar, waarbij je ook hoopt dat als Arubaanse studenten hier een studie volgen en afmaken, dat ze ook weer de stap maken om hun land Aruba te dienen. We zien dat er gewoon hard gewerkt wordt, ook door het kabinet Eeman. We zien dat dit kabinet een minister-president heeft die binnen een paar maanden alle eilanden van het Caribisch deel van het Koninkrijk afgaat om daar kennis te maken. Dat is ook een politiek signaal van deze regering. Daar zijn we allemaal heel positief over dat premier Jette snel naar het Caribisch deel van het Koninkrijk gegaan is. Nou ja, dat is één zo'n stap die we gezet hebben om duidelijk te maken hoe belangrijk het Caribische deel van het Koninkrijk voor het hele Koninkrijk is. Ik ben positief over wat men te melden heeft, maar ik zie ook nog dat de minister-president zelf zegt dat er grote uitdagingen zijn, want zolang ongeveer 45% van de bevolking onder de armoedegrens leeft, kun je eigenlijk niet tevreden zijn over de ontwikkeling in een land. Dat percentage, dat hebben we ook met elkaar gezegd, dat moet gewoon naar beneden. Wil je een verdere ontwikkeling van Aruba zien. Maar we zien ook dat er keihard aan gewerkt wordt.
1: 45% armoede. Uf. Cifra de papel was omissen. Ik ben volar via que je vrouw van de biezen niet de biezen. Poco verdad zoen. Minister Rian, Rian Letschart, también forma parte de la visita oficial del minister-president. Y en su declaración, para comprender que está enfocando a fortalecer la cooperación de cultura, preservar nuestro patrimonio. Uy, papi, es geduldig, man.
2: Lágame escucha. De cultura y enseñanza, camino que nos ha enfocado en el tema de cultura. Nos ha tratado también con representantes del Monumento Fonds. Nos ha contado en el año que va a ayudarse de diferentes fondos de Holanda para la restauración de edificios y nos ha venido para consolidar la cooperación aquí, pero también para expandir la cooperación entre el Ministerio de Cultura, el Ministerio de Aruba y el Ministerio de Hopi Habri, Hopi determinado para contribuir. Esto bien Aruba en noviembre también, nos extendió una invitación sobre nuestra síntesis que es un deseo en verdad para contribuir de una forma hopi consistente. Ik ben ook hopi contento dat ik zie.
3: We hebben een heel mooi gesprek gehad over wat ons verbindt, zowel in onze ambities op cultuur en op ons culturele erfgoed, maar ook op onderwijs, waar ik natuurlijk vanuit het ministerie hier verantwoordelijk voor ben. Gesproken over ook ambities naar de toekomst toe. Kunnen we nou zorgen dat we ook een gezamenlijke verantwoordelijkheid voelen voor het culturele erfgoed, waar Nederland ook met een aantal interventies ook financieel een bijdrage aan levert. Dus daar hebben we over gesproken. Maar het allerbelangrijkste is vooral de uitnodiging om in november jullie kant op te komen. Oh, ik zie dat echt als een mogelijkheid om ook van elkaar te leren. En ook van de Arubaanse cultuur waar de minister-president over sprak. Om dat ook te bestendigen en te behouden voor de Arubaan. Nou, ik ben daar in Nederland natuurlijk net zo goed mee bezig. En cultuur is heel divers, hè. Mensen hebben een verschillende invulling, wat is eigenlijk cultuur? En dat mag ook. Maar je wil ook een bepaalde traditionele vorm van cultuur die op je eiland, of in mijn geval in Nederland hier, bestaat, die wil je eigenlijk blijven koesteren. Maar daar moet je wel iets voor doen. Dat gaat niet vanzelf. Dus de NP heeft heel goed ook uitgelegd wat de initiatieven op Aruba zijn. om ook die Arubaanse cultuur goed te behandelen.